Daar is die hoort een waadje vlakkeren in tenen. Eu desfilat cu mine, să-mi fi mereu trecut.